0: is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: other girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got none?

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs, vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

zaterdag van 8 tot 9, de Muziekbank. En goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Van harte welkom bij de Muziekbank. Op de zaterdagmorgen, even na 8, en daar hebben we weer een hele week achter de rug. En nu is een keer de kans om een keer bij te komen en te genieten van de 60's. Dit is de Muziekbank met de muziek van de jaren 60 tot de 70 plus. Samenstelling en presentatie, Sjaak Spreeuwenberg. En we beginnen met een nummer van Chris Andrews. Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Veel luisterplezier op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.

0: We hadden Wes uit Cameroen en dat was nummer 1997. Alena en daarvoor 2018. Jemen uit Deventer met Waarom en Chris Andrews uit 1965. To Whom It Concerns. Onderweg de Typhoons uit Maastricht, de Desperates uit Dordrecht en uit Amerika Roy Orbison.
1: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum.
2: Dan is het tijd voor goud.
3: Stop. Oud!
2: Inderdaad, goud van oud. 1 uur lang, 60 minuten, 20 geweldige platen. Hele oude platen, platen die 10 jaar, 12 jaar. Waar je in elk geval geweldige oude kakers aan dat gedraaid is in goud van oud.
4: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust.

0: This is your radio station. This
1: is de muziekbank.
2: Alle verzamelde gitaren uit de muziekbank.

0: draait even met die grote knop van links naar rechts. Je fietst zogezegd eventjes op je meterschaal heen en weer. En wat pik je er zo uit?
1: De muziekbank.
0: Inderdaad.
2: De Golden Years. Ze komen nog één keer terug uit de 60s en de 70s.
3: 1963.

0: hoorde een nummer van de Typhoons uit Maastricht 1963, Funny. En daarvoor de Desperates uit Dordrecht 1999 met Terang Boulang. En Roy Orbison uit 1963, In Dreams. Straks Gert en Armin Timmerman, de trio Helleniek, maar eerst Mike Melvin.
1: Geïnteresseerd in de jaren 60 muziek? Stem dan af op zaterdagmorgen om 8 uur voor De Muziekbank.
2: Allee, Jacques, doe maar eens inzetten.
3: Heb jij nou verstaan van al die knopjes?
4: Nee, dat heb ik niet, maar ik draai er ook zomaar aan.

We hadden het Reuzenrad van Gert en Armin Timmerman. En dat was een nummer van 1970. En daarbij voor een nummer van de trio Helleniek, het Grieks trio, 1965, Zorba Dance. En daarbij voor Mike Melvin, 1947 geboren in Tegelen. En dat was een nummer van 2016, Save the Last Dance for Me.

0: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum.
1: Sjaak Spreeuwenberg.

0: Dat was een nummer van Dionne Warwick, 40 geboren in Amerika, een nummer kwam uit in 82. All the Love in the World en Richie and the High Street Rockets uit Amerika 2026 met The Twist van Chubby Checker. Straks Cats, de Eagles uit Bristol, Engeland, maar eerst het Lowland Trio.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze...
2: Flashback. 2, 1.
3: Je krijgt hier gewoon applaus voor de koek.
4: Ja.
3: Waar zijn we in beland, man? Wat is dit hier?
5: De muziekbank

0: rechtszaak Spreeuwenberg.
1: Alle verzamelde gitaren uit de muziekbank.

0: the sound of the 60s.
1: Beste luisteraars van Streek Radio PNM, hier even een groet van mij aan jullie allemaal. Piet Veerman van The Cats. En dit is
2: De Muziekbank
1: met Jacques Spreeuwenberg.
3: 1967.

0: Dat waren de Cats uit Volendam 1967, Show Here's a Cat, en daarvoor de Eagles uit Bristol, Engeland 1963 met de Lonely Bull, en de Lonely Trio uit Alkmaar en omgeving 1966, Trouw niet voor je 40 bent. Verder met de Shadows.
1: Zaterdagmorgen van 8 tot 9.
2: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenbeer.
0: Zeg nou zelf, deze krakers had je toch niet willen missen?

0: was een stuk van de Volent van de Shadows 1962. 1 als hoogste en 19 weken in de Engelse hitlijst. Alzo beste luisteraars, het uur Muziekbank op zaterdagmorgen is weer voorbij. En het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En ik hoop dat je met de keuze die ik gemaakt heb voor jou wel jouw smaak was. En voor meer 60's en 70's stem de volgende week weer af op zaterdagmorgen om 8 uur voor een nieuwe aflevering van de Muziekbank. Of voor meer 60's. Volg de programmering op Radio PNM of laat de radio mooi aanstaan. Komt genoeg aan goud en muziek voorbij. Voor uitzending gemist, Facebook, Sjaak Spreeuwenberg en omopnm.nl. Juiste uitzenddag en het juiste uitzenduur. En zometeen meer muziek in Muziekmeesters. Na 9 uur met Wil van der Linsel. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Spreeuwenberg. Met de Muziekbank voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een aangename dag en een fijn weekend. Ga tot de volgende keer. Zaterdagmorgen, 8 uur, Muziekbank. En zondagmorgen van 9 tot 10, het Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio, de Muziekbank.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: Vrijdag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat, bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Dit is tot 10 uur Muziekmeesters met Wil van der Leensel.
1: Oh, jij is ook al links en rechts om je heen. De R in de waard, dus een kuchje, een hoesje zitten aan te komen. Oei, oei, oei. Laten we heel goed voor onszelf zorgen en naar onze naaste mensen omkijken. Zo werd het ooit gezegd, hè? Collega Sjaak Vreemberg, hartstikke goed, man. Weer het eerste uur op deze PNR Morgen. En Albert Hammond, komt er dan.

Coming home, I am coming home. Om het nog een keertje te benadrukken. Old Dominion, dat was de band die het voor ons speelde. En het is terug te vinden op het album Oldies but Goldies. Daar hoort een heel klein verhaaltje bij. Want normaal gesproken schrijft de band Dominion alle liedjes zelf. Maar ze af en toe willen ze wel eens wat van een ander doen. Die werden samengevat op dat album Oldies but Goldies. En dit Coming Home verscheen op single. Schreven ze zelf een klein beetje mee, maar dus samen met iemand anders. En vervolgens weer allemaal eigen werk. Goed zo, jongens. Fijn bezig. Nogmaals, goedemorgen, muziekmeisjes bij Omroep PNM. En er staat er eentje voor, hè? Moet ik hem nog even afkondigen? Nou, dat was Albert Hammond, weet je wel. I'm a train. Alex Warren komt eraan. En die fijne Alan Parsons Project hebben we ook weer eens klaarstaan. Muziekmeester. Zo is dat, tot 10 uur.

Hij heeft een eigen stijl en een eigen genre weten op te bouwen. Alan Parsons met zijn project Don't Answer Me. Vandaag en morgen zijn open monumentendagen, ja. Monumenten krijgen op deze manier een podium. Ze zijn fysiek of digitaal te bezoeken. Er worden dan ook speciale activiteiten bedacht om mensen te betrekken bij het geheel. Ons erfgoed is te verdelen in uniek werelderfgoed, met wereldwijde erkenning vanwege hun unieke betekenis. Daarnaast hebben we jong erfgoed. Dat is dan gebouwd na 1965, maar toch zeer speciaal. Denk aan sommige stationshallen, kubuswoningen, markthallen en dergelijke. En dan hebben we nog een derde. Dat is het religieus erfgoed. Dan moet je denken aan kerken, kloosters, bedevaarthuizen. Dat is allemaal beschikbaar. En ook bij ons in de regio is er het een en ander. Zo is er in Neer onder andere de Friedische Molen geopend. Ook de kerk. En de Mariakapel of de Witte Kapel, dubbele naam voor hetzelfde, die is ook open. Dan hoort er ook elk jaar weer een thema bij. Het thema van dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Doe er je voordeel mee. 2 dagen lang open monumentendagen.

Het is The Free. En All Right Now. Met natuurlijk Paul Rodgers erbij. We hebben het vaker gezegd. Moet ik het dan nog doen? Ja. Als ik alleen The Free zeg, heb ik het gevoel dat ik niet helemaal compleet ben. Die man was zo toonaangevend. Dan moet hij apart eventjes vermeld worden. En later na samen andere muzikanten nog mooie dingen gedaan. Ook solo natuurlijk. Paul Rodgers, naam om niet te vergeten. Ook als er ooit tributes worden georganiseerd van andere geweldige artiesten, dan is er een klein groepje dat dan gevraagd wordt. Paul Rodgers, inderdaad, is er dan altijd bij. Dit is Nothing But Thieves.

Van Lizzy was al een poos niet meer. En toen kwamen die twee toch nog een keertje samen. Ik heb het over Gary Moore en Phil Lynott. En een keiharde plaat, Out in the Field. Een brief van de website www.omroeppnm.nl. Morgen is er iets leuks, namelijk de derde kijkdag. En dat heet een duurzamer... Die was al een poos niet meer. En toen kwamen die twee toch nog een keertje samen. Ik heb het over Gary Moore en Phil Lynott. En een keiharde plaat, Out in the Field. Een brief van de website www.omroeppnm.nl. Morgen is er iets leuks, namelijk de derde kijkdag. En dat heet een duurzamer Peel en Maas.

particulieren openen dan de deuren voor inwoners uit de gemeente om even te komen kijken en te laten informeren naar duurzame toepassingen. En dat is dan echt heel gevarieerd. Hoe je een eigen huis een beetje duurzamer, energiezuinig kunt krijgen. Of biologisch tuinieren hoort er ook bij. Het hergebruik van materialen. Of je tuin water klaarmaken. Of misschien ben jij juist iemand van het hergebruik van kleding. Dat hoort er ook allemaal bij, hè? In de hele gemeente is er wat te doen. Ook in hal 9 op het industrieterrein. En het schoolplein en tuin natuurtalent IVN. Aan de Koeberg in Helden. Hoort ook nog een website bij Duurzamer Peel en Maas. Dit en veel meer. Lees het even terug op de website www.omroeppnm.nl. Heb ik voor jou zometeen de nieuwste Carol G samen met Bruno Mars? Dit is Sweet. The Sweet.

0: Kom maar.
1: Vandaag nummer
0: 123. Die is voor de Talking Heads. Remain the Light. Misschien dat je de hoes wel kent. Achtergrond een beetje blauw. De vier hoofden erop. De haren zijn enigszins herkenbaar, maar die gezichten zijn er weer rood geverfd. En boven in de zwarte balk staan de letters Talking Heads en dan staat de A weer op de kop. Dat is in feite een beetje de Talking Heads. Er zit altijd wat kunst, wat creativiteit in en een beetje opstandig, een beetje van dwars. Dat had ook nog mee te maken omdat Brian Eno meedeed als producer. Die hield daar ook wel van. Al die jaren dat hij in de popmuziek bezig is geweest. Het moet een klein beetje wringen. Een klein beetje schuren. We hebben het over de zomer van 1980 dat de band de studio inging. En in het diepe najaar kwam het album uit. Once in a Lifetime was meteen dé plaat.

Spin Doctor's Little Miss Can't Be Wrong. Het heeft een betekenis. Het gaat ergens over. Hij schreef dat lied voor zijn narcistische schoonmoeder die alles beter wist. En hij vond hem, zij vond hem echt zo'n mislukkeling die in een kelderkamertje muziek aan het spelen was voor de ratten. Dat was een leuk thema. Hij verzond er een plaat voor. En uiteindelijk is het miljoenen keren verkocht en gedraaid. Dat is nog eens bullseye. En ik geloof dat het tegenwoordig niet meer zijn schoonmoeder is. Maar het album A Pocket Full of Kryptonite werd een wereldhit. En ook bij ons in die mooie lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. Talking Heads ervoor, Once in a Lifetime. Ook goed, van Remain the Light. Daar doen we over 6 weken een tweede lied van.

Een lekker stukje rock'n'roll. Hier in Muziekmeisters kennen wij wel van genieten van AC/DC. Zeg, ga je dit weekend nog naar kermis in Baarlo? Mag je al in de tent of moet je nog op de draaimolen? Hoe dan ook, geniet ervan. Je kunt genieten met je maten. En geniet met maten, zoals dat dan altijd gezegd wordt, hè? Hoe dan ook, fijn weekend. En zometeen veel plezier met de collega's van Weekend bij PNM. Doei, doei!

0: Hokkien, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. 10 anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5:00 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5:00 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: It's Happening van Direct. En welkom bij jouw weekend met PNM.
1: Weekend met PNM.
0: Een hele goede morgen op deze zaterdag 12 september. We zijn alweer met Weekend met PNM. Mijn naam is Jip Huis en ik ga je de komende 2 uur begeleiden door dit programma. En wat doen we? Ja, we blikken altijd een beetje terug op de week. Maar we hebben ook het laatste nieuws voor je. En laten we daar ook eventjes mee beginnen. Want ja, in Amsterdam wordt vandaag de klimaatmars gelopen. Georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, de KCC. Deelnemers lopen 's middags van de Dam naar het Museumplein. Voorafgaande mars overhandigt de jonge klimaatbeweging in actiegroep aan klimaatminister Stientje van Veldhoven. En daarnaast komen de leiders van de BRICS-landen bijeen voor een top in de Indiaanse hoofdstad, Indiaanse hoofdstad New Delhi. De BRICS-landen, even om te weten, het zijn 10 landen die samen een groter economisch en politiek tegenwicht willen vormen tegen het Westen. Naast de Russische president Poetin wordt ook de Chinese leider Xi Jinping verwacht. Dus zij komen daar bijeen en eigenlijk wel benieuwd wat ze daar gaan bespreken dan. En Parijs, daar maakt zich op voor de comeback van Celine Dion. Vanavond begint de zangeres aan haar lang verwachte concertreeks in de Franse hoofdstad. De afgelopen week is daar een heuse Celine-mania losgebarsten. En dan nog heel veel sport weer dit weekend. Dat is de eerste editie van de Ultimate Championships. Atletiek gaat het dan over. En die zijn gisteren eigenlijk al begonnen. Femke Bol bijvoorbeeld. Of tegenwoordig heet ze niet meer Femke Bol, maar dan moeten we ook even altijd Broeders Bol. Ja, dat moeten we daarbij zeggen. En Klaver die liep al overtuigend naar de finale in dat nieuwe atletiek toernooi. Visser die werd al derde in de horde finale. En Duplantis en Inge Britsen die wonnen al op dat toernooi. Dus dat is al volle gang. Maar vanavond dus wel een belangrijke finale, onder andere voor Broeders Bol, om te kijken van hoe het ervoor staat en hoe ze in de wedstrijd zit. Dus voor het eerst dus die Ultimate Championships. En dat zijn dan eigenlijk alle grote kampioenen die daar aan meedoen. Wereldkampioenen, Olympisch kampioenen. Het is echt de top van de afgelopen periode. Dus ben heel benieuwd wat daar vervolgens uit gaat komen. En daarnaast is het ook nog de tweede dag van het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen die komen vandaag in actie tegen Azerbeidzjan en Oekraïne. Spelen dus 2 wedstrijden vandaag, vanmiddag en vanavond. En daarnaast is er nog Formule 1. Nieuwe circuit in Madrid waar ze op rijden. Vandaag daar de kwalificatie. En er is natuurlijk Eredivisie voetbal. Gisteren speelde VV alweer een gewonnen wedstrijd 3-1 tegen Top Os. Mag ook nog wel even genoemd worden, daarmee staan ze inmiddels 4e in de keukenkampioendivisie. Dus die doen het ontzettend goed. Nou, ook een zeer zwaar programma aan het begin van die keukenkampioendivisie. En vandaag gaat de Eredivisie dus verder. Gisteren speelde AZ, de koploper gelijk 1-1. En vandaag gaan we zien of dat de andere topploegen zich daar nu wel bij kunnen gaan nestelen. Onder andere Fortuna Ajax staat vanavond op het programma om 8 uur. Maar eerst stapt Twente af tegen ADO om 4:30. Coadico speelt tegen Groningen om 6:45. En Cambuur en NEC sluiten de avond af om 9:00. Dus dat is een beetje wat er vandaag op het programma staat wat betreft de sport dan ook. Nou, laten we snel overgaan naar muziek, want dat doen we ook heel veel in dit programma natuurlijk. We gaan terug in de tijd, maar we blijven ook wat dichterbij. Maar we gaan dus eerst terug naar de 80's. Dus scoorde Doe Maar toch wel een paar knijters van hits. Waaronder deze. Dit is Pa. En dit is jouw weekend. Met PNM, hier bij Omroep PNM.

0: Nou, alsof ze op het laatste gaf me nadenken wat ze ook alweer moest zingen. Zo. Ja, ik kan niet zo goed nadoen, maar mijn zang is niet zo goed. Maar ja, dat denk ik er altijd bij deze plaats. Ik wist Christina Aguilera en Beautiful. En ze zal vast niet naar me wat behoeven denken. Zal toch wel zo horen. Ik vond dit het nieuws van de week wel. Want ik erger me er groen en geel aan. Die tractoren door de dorpskern. En ik heb het al... als je een beetje in mijn kring zit, heb ik het al 1000 keer geroepen misschien wel. Waarom mogen die tractoren niet gewoon over de middenpeil wagen? Doe dat dus open. Maak een rondweg. Nou ja, ik heb er al van allerlei plannen over gehad. Nooit ergens ingediend overigens. Ik roep af en toe eens een keer wat. Maar ik dacht deze... Dit is wel... Voor mij was dit in ieder geval het nieuws van de week. Tractoren die mogen voortaan over de middenpeilwaag. En dat werd tijd, denk ik.
1: Tractoren en landbouwvoertuigen mogen voortaan over de middenpeilweg rijden. Jarenlang was het niet toegestaan voor landbouwvoertuigen om tussen Kessel en Maasbreed te rijden. Dus moesten ze door de dorpen. Bijvoorbeeld de Molenstraat in Helden. Dat zorgde voor verkeersoverlast en vooral verkeersonveiligheid.
2: Van de kant van de loonwerkers en de agrariërs is er inderdaad heel vaak om gevraagd. Maar de provincie is eigenaar van de weg als wegbeheerder. En die hebben de lead en die hadden geen beleid. En met werkbezoeken van de gedeputeerden en met gesprekken met ambtenaren is het dan zover dat nu de eerste passeerstroken helemaal compleet zijn bij de N277.
1: Het was een jarenlange strijd waar ook de gemeente Pelemaas en de LLTB bij betrokken waren. Het provinciebestuur vond het altijd te gevaarlijk. Juist het rijden door de dorpen, zoals de Bong en de Kern van Helden, zorgt voor gevaarlijke situaties, zeggen de ondernemers.
3: Dit is altijd jammer geweest dat we eigenlijk niet mogen rijden. Dit is het enige stuk hoe het minste verkeer overkomt normaal. En daar snapten we gewoon niks van dat we niet mogen rijden.
4: We werden natuurlijk al heel lang gedoogd, we reden er gewoon. Want het was geen doen om door het dorp te rijden. En ja, we werden eigenlijk een beetje afgestraft omdat de automobilisten te hard reden. Dan zei het een gevaarlijke situatie. Want de tractors rijden te langzaam en de auto's te hard. Ja, in plaats van dat ze de snelheid controleerden, werden wij gestraft dat we hier niet mochten rijden.
3: Anders moesten we door Helden de dorp op. Dat was mijn leven gevaarlijk met die fietsers en zo. En dan komt ze terug van Maasbree door Helden op een vrijdagavond. Dus zitten ze door boete te eten. Er is een raken links met die grote machines dan even. En dat hoeft gelukkig niet meer.
4: De machines worden steeds groter, de tractoren worden groter, de keepers worden groter en langer. Dus ja, dit is gewoon één rechte weg. En dat is dus de meest handige manier en de meest veilige.
2: Maar het zou heel goed zijn als wegbeheerders meer samen zouden werken. Dan was het misschien sneller gegaan.
1: Uiteindelijk is het opgelost met de aanleg van parkeerhavens voor tractoren. Niet alleen op de middenpeilweg kunnen tractoren nu rijden. Er volgen meer provinciale wegen.
2: Nu is het de N277. In Wansum de Rondweg, de N270, komt ook dit jaar aan de beurt. Tussen Berlo en Venlo, de 273, die komt ook dit jaar aan de beurt. En dan nog in Odiliëberg-Posterholt. En dan komen er volgend jaar weer 4 wegen... waar ze ook deze methode gaan toepassen om veiliger verkeer in de provincie Limburg voor landbouw te realiseren.
4: En dat is wel een goede ontwikkeling. En zeker voor de verkeersveiligheid. Want het is geen doen meer om met een tractor langs scholen te rijden en zo.

Cornelius Leonardis, Jong die altijd lacht. Het is een nummer voor eigenlijk over de 32-jarige Mark. Die leidt aan de spierziekte Duchenne. En daar schreef Cornelius Leonardis, of misschien mensen ook wel, we kennen onder de naam Cas Ronkers, een lied over. Hij speelde het nummer voor het eerst op de zomerparkfeesten in Venlo. En is sinds kort ook te beluisteren op Spotify natuurlijk. En hij deed een interview bij de collega's van L1 over het nummer, ook samen met Mark. En mocht je dat terug willen luisteren en kijken trouwens. Dat is een lied over. Hij speelde het nummer voor het eerst op de zomerparkfeesten in Venlo. En is sinds kort ook te beluisteren op Spotify natuurlijk. En hij deed een interview bij de collega's van L1 over het nummer, ook samen met Mark. En mocht je dat terug willen luisteren en kijken trouwens. Dat kan namelijk ook. Dan kijk even.

Nieuws van 10:30. De politie heeft afgelopen tijd stopgesprekken gevoerd met mensen die de nabestaanden van influencer Jade Kops lastigvallen. Dat schrijft Omroep West. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Het gezin vertelt bij de streekgroep Omroep Bos dat zij dreigende berichten ontvangen van volgers van Jade Kops. Die accepteren gewoon niet dat wij contact afhouden en dat we daar geen behoefte aan hebben, zegt vader René Kops. Volgens moeder Wendy Kops zijn de bedreigingen soms zo concreet dat haar zusje vaak niet eens meer zelf naar het graf durft, citeert Omroep West. Zo stuurde iemand volgens de ouders: pas maar op het moment dat je bij haar graf staat, ik weet waar ze ligt. Als we bij Jade staan, scannen we continu, zegt vader René, over de bezoeken aan het graf van hun dochter. Dat is eigenlijk niet de bedoeling op het moment dat je daar staat. Volgens de ouders gaat het om mensen die zich sterk verbonden voelen met Jade. We zeggen wel eens, Jade was van iedereen en die mensen denken ook echt dat Jade van iedereen was. De politie is op de hoogte van en heeft meerdere zogenoemde stopgesprekken gevoerd. Bij zulke gesprekken gaan bij iemand langs om degene aan te spreken op ongewenst of strafbaar gedrag. Om hoeveel verschillende mensen het gaat is niet bekendgemaakt. Volgens Wendy Kops waren het flinke gesprekken. De wijkagent is laatst bij ons thuis geweest om te overleggen hoe we hier het beste mee kunnen omgaan. De ouders vragen mensen hun grenzen te respecteren. Ik ben blij dat ze idolaat zijn van onze dochter. Hartstikke mooi, maar wel tot een bepaalde grens al, dus René Kops. Jade Kops leed vanaf haar 14 aan een zeldzame vorm van kanker. Ze zette zich in voor lotgenoten en had veel volgers op sociale media. Duizenden mensen liepen mee met een erehaag bij haar uitvaart. Er zijn plannen voor een bronzen monument. Nagedachtenis en Kops in haar woonplaats Schavenzande. Onlangs werd bekend dat er een storm naar Jade Kops wordt vernoemd. Het zijn zorgelijke tijden voor gedeputeerde Jasper Kunstelaars van Mobiliteit van de provincie Limburg. De verbreding van de N280 tussen Kelpen en Horn wordt tientallen miljoenen euro's duurder. De Kelpenbrug blijft voorlopig afgesloten voor zwaar verkeer. En ondertussen moet er landelijk 80 miljard worden gevonden voor achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten. Te beginnen dus met de N280. Daar was vrijdag in een commissievergadering brede politieke steun voor de extra miljoenen. De VVD sprak over een situatie waarin we met de rug tegen de muur staan en ook het CDA en 50PLUS vinden dat er eigenlijk geen weg terug meer is. De plannen voor de verbreding van de belangrijke Oost-West-verbinding liggen al sinds 2008. De provincie verwacht ongeveer 40 miljoen euro extra nodig te hebben. Volgens Kunstelaars zijn de kosten flink gestegen door jarenlange procedures bij de Raad van State, maar ook door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Of die 40 miljoen euro uiteindelijk genoeg zijn, durft hij niet te garanderen. Als Provinciale Staten binnenkort akkoord gaan, kan in het voorjaar van 2028 de schop in de grond. Daarna duurt het naar verwachting nog minstens 3 jaar voordat de verbreding klaar is. Maar er is meer. De Kelpenbrug, vlak bij de A2, is momenteel afgesloten voor zwaar verkeer vanwege zorgen over de technische staat. Rijkswaterstaat onderzoekt of de brug nog veilig genoeg is en de uitkomsten worden daarvan binnenkort verwacht. Kunstenaars houden er rekening mee dat de beperkingen nog jaren blijven bestaan. Volgens hem lijkt het erop dat het Rijk geen geld meer beschikbaar stelt voor een tijdelijke opknapbeurt van de brug. En dan is er ook nog het landelijke probleem. Veel wegen, bruggen en viaducten zijn kort na de oorlog gebouwd en zijn inmiddels dringend aan onderhoud of vervanging toe. Daarvoor is volgens minister van Infrastructuur Vincent Karremans zo'n 80 miljard euro nodig. En dat geld is er niet. Kunstelaars waarschuwt dan ook dat het pijn gaat doen. Hij vreest vooral voor de gevolgen van Limburg. Projecten als de verbreding van de A2 en de elektrificatie van de Maaslijn moeten volgens hem buiten schot blijven. Maar zekerheid is er niet. Over ongeveer 4 weken moet duidelijk worden waar het Rijk op gaat bezuinigen. Tot die tijd staat, in de woorden van Kunstelaars, alles ter discussie. Ongeveer 15% van de inwoners van Peel Maas was vorig jaar lid van de bibliotheek, blijkt uit cijfers van het CBS. In Bezel gaat het om 13%. Landelijk groeide het aantal bibliotheekleden vorig jaar met 3%. Vooral onder jongvolwassenen was de stijging opvallend. In deze groep nam het aantal leden met 22% toe. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. De afstand tot een bibliotheek lijkt voor inwoners van Peel Maas geen grote belemmering te zijn. Gemiddeld hoeven zij slechts 1,6 kilometer te fietsen om bij de dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging te komen. In totaal zijn er 6870 inwoners lid van de bibliotheek in Peel Maas. In Bezel gaat het om 1780 leden. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen inkomensgroepen. Onder huishoudens met de hoogste inkomens is het aandeel bibliotheekleden bijna 2 keer zo groot als onder huishoudens met de laagste inkomens. De bibliotheek probeert de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. Voor mensen met een kleine beurs zijn er mogelijkheden voor een gratis lidmaatschap. Daarnaast rekent de bibliotheek geen boetes meer wanneer de boeken te laat worden ingeleverd. En daarmee moet ook voor inwoners die minder te besteden hebben, de bibliotheek toegankelijk blijven. Nou, dat was het nieuws. Dan gaan we even kijken naar het weer en het verkeer. Maar eerst even dus het verkeer.

En die pagina, dat is altijd handig om even te vernieuwen of er iets nieuws bij is gekomen. Ja, dat is ook het geval. Er staan twee files in Limburg. De A76 Geleen richting Keulen, 1,1 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. Op de N296 Mazeik richting Susteren, 0,6 kilometer tussen de Nederlandse grens en Roosteren. En dan staan er ook nog drie flitsers, moet ik het wel eventjes goed noemen. De A73 Venlo richting Acht, een flitser op bij hectometerpaaltje 12,3. Op de A73 ook een flitser van Vendrij richting Venlo bij hectometerpaaltje 47,5. En dan de laatste flitser op de N273 in beide richtingen. Bij hectometerpaaltje 69,3. Dus daar eventjes opgelet en eventjes het voetje van het gas. Tenzij je natuurlijk gewoon netjes de maximale snelheid rijdt, dan hoef je dat voetje van het gas niet per se te halen natuurlijk. We gaan nog eventjes naar het weer. Het wordt geleidelijk overal in de provincie half bewolkt met opklaringen. Blijft vandaag droog en vanmiddag wordt het tijdens zonnige periode maximaal 22 graden. Het waait slechts zwak tot matig uit zuidwest tot west. Later op de avond is het bij een matige wind ongeveer 16 graden. In de nacht wordt het dan bewolkt en dan komen er perioden met regen bij een matige wind uit zuidwesten. Het wordt niet kouder dan 15 graden. En morgen overdag blijft het dan overwegend bewolkt. Komen buien of langere perioden met regen. Daarbij wordt het 17 à 18 graden. En alleen tijdens droge perioden af en toe zonneschijn kan het dan nog net 20 graden worden. Het blijft matig waaien. Maandag en dinsdag wordt het dan warmer dan dit weekende. Tijdens zonnige periode wordt het maandag maximaal 24 graden. Na enkele buien wordt het droog en laat de zon zich dan vaker zien. En dinsdag wordt het tijdens zonnige periode naar verwachting zomers warm met 25 en 26 graden. En dan is het ook geruime tijd droog. Later op de dag is er dan wel kans op enkele regen- of onweersbuien. Vanaf woensdag koelt het weer af en dan liggen de maximaal rond de 20 graden. Is het wisselvallig en bij een geleidelijk ook weer een stevige wind uit het zuidwest tot west. Tot zover het nieuws, het weer en het verkeer hier bij Omroep PNM. Mocht je dit alles een keer willen nalezen, dan kijk je op onze website www.omroeppnm.nl of in onze gratis PNM-app. En mocht je denken van ik heb een tip voor de redactie, laat het ons ook weten. redactie@omroeppnm.nl. Gaan we verder met DJ Paul Elstak. Dit is Love You More. Dit is jouw weekend bij Omroep PNM.

Ik zing. En hier fluiten ze nog. Ik weet niet of dit snelle of Zoe is. Maar ik kan wel goed fluiten, moet ik zeggen. Ze kunnen goed zingen en ze kunnen goed fluiten. Zoe Levi en snelle dus. En ik zing. En ik dacht, ik ga jullie eventjes naar de nieuwe track van Miley Cyrus. Zij heeft namelijk een nieuw plaat uit. Dat duurde ook weer eventjes voordat die kwam. Maar inmiddels is hier dus. Bas Pursuits heet hij. En Pursuits heet hij. En dat is ook meteen de titel van haar nieuwe album. Haar 10e album alweer. Dat gaat echt heel erg snel. Verschijnt allemaal op 18 september, volgende week vrijdag dus. En daarnaast kondigen ze ook 2 concerten aan in de Hollywood Bowl. En dat is op 16 en 18 oktober. Dus daar mocht je daar naar toe kunnen. Dan is natuurlijk de vraag of je dat allemaal gaat redden qua tijd en daar vliegen, et cetera, et cetera. Maar het zou dan natuurlijk kunnen. Daarnaast heeft ze ook haar naam veranderd, want het is eigenlijk niet meer Miley Cyrus, maar slechts Miley. Volgens haar platenlabel luidt het album een nieuw tijdperk in, waarin Miley, dus zonder achternaam, de invloed van haar recent overleden peetmoeder Dolly Parton zal eren. En op de streamingplatform staat nog wel de naam Miley Cyrus als artiestennaam, maar dat gaat dus dan ook wel weer veranderen. En dat is alweer een tijdje geleden dat ze trouwens een show gaf. De laatste keer dat Miley eigen shows in de Verenigde Staten gaf, dat was dus inderdaad al even geleden, had ik dus goed, 2021. Dus dat is al inderdaad een flinke tijd geleden. Haar nieuwe plaat komt er dus aan. En dit is dus alvast de titeltrack daarvan. Bass Pursuits. Let's go.

Dat was hem dus, de nieuwe van Miley Cyrus. En daarmee kondigt zij dus een nieuw tijdperk aan in haar muziekcarrière in ieder geval. En worden dus, worden dus Miley. Hè? Dan moeten we dan ook niet vergeten dat we Miley Cyrus voortaan Miley gaan noemen. Wie wel nog steeds Cocker heet met de achternaam en Joe met de voornaam is Joe Cocker. En dit is... Of zelfs niet meer eens aan te kondigen, dat doet hij al zelf.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Benson Boone was dit. En Slow It Down. En dat hebben we eventjes gedaan. We zijn eventjes gedownslowed. Is dat een goede verrassing? Hoe noemen ze dat dan in Nederlands? Nou, laten we ophouden. Dit was dus Benson Boone. Welkom terug bij Weekend met PNM. Het tweede uur alweer en tevens het laatste uur. Oh, dat is jammer, hè? Maar goed, we gaan nog heel veel lekker muziek draaien komend uur. Dat gaan we onder andere doen met Europe. En dan denk je van, goh, dat wordt natuurlijk die knijter van een hit. De bekendste plaat van Europe. Maar we doen eens een keer deze.

Dus niet de Final Countdown dus. Had je al gehoord? Dit is Carrie van Europe. Ook een hele mooie plaat.

0: Jay-Z en Linkin Park waren dit een Numb Encore en daarmee maakten ze een grote hit. Dat deden ze altijd terug. En ja, het is natuurlijk eerst Linkin Park die dit nummer maakte. Dat Jay-Z laten we er ook eens een keer wat rap in gooien en toen kwam dit erbij. We gaan eventjes naar het weer terugblik op de week. En dat doen we in Maasbree dit keer, want voor de tweede keer achtereenvolgens, vorig jaar stond het Walk into the Light, heb ik het over, in mei al op het programma. En afgelopen donderdag stond het in het MAF-centrum in Maasbree, waren ze daar, gingen ze van start voor een wandeling van ongeveer 4 kilometer. En het brengt mensen samen bij zonsopkomst. En het gaat dan over een stukje mentale gezondheid dat daarbij komt kijken. We gaan even luisteren en horen naar de deelnemers van Walk into the Light.
1: Stel, ik had 20 jaar geleden inderdaad de keuze gemaakt om er een einde aan te maken. Dan, ik kan nu zeggen, dan had ik spijt gehad.
2: In alle vroegte werd er donderdag in Maasbree gewandeld tijdens de Walk into the Light. De deelnemers vertrokken om 6 uur 's ochtends vanaf het MAF-centrum voor een wandeling van ongeveer 4 kilometer. Daarmee wordt stilgestaan bij zelfdoding en de impact daarvan op nabestaanden, naasten en mensen met eigen ervaringen.
1: Indrukwekkend weer, verbindend en er ontstaat altijd zo'n gevoel van saamhorigheid en dat vind ik heel mooi.
3: Een stukje verwerking, samen zijn met mensen, lotgenoten, dat je dus met elkaar in gesprek gaat. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.
2: Tijdens de wandeling was er ook ruimte voor stilte, maar waren ook gesprekken en onderlinge verbinding. Iedereen die direct of indirect met het onderwerp te maken heeft, kon aansluiten.
4: Ik heb vandaag eigenlijk om twee redenen meegedaan. Ik heb zelf ervaring met suïcide in die zin dat mijn zus 22 jaar geleden is overleden door zelfdoding. Dus ik weet wel wat voor impact het heeft op ons als gezin, zeg maar.
3: Ik ben vorig jaar mijn beste vriend verloren aan zelfmoord. En morgen zal hij 30 worden, dus ik sta eigenlijk stil bij het moment dat hij en morgen jarig is. Maar ook omdat ik hem dus vorig jaar ben verloren.
4: Ik denk, hoe meer we er met elkaar over kunnen hebben, hoe meer openheid er is, dat we daarmee misschien ook wel kunnen voorkomen dat mensen daadwerkelijk uit het leven stappen. Omdat ze dan meer gehoord worden en dan ook kunnen kijken welke steun je moet nodig. En waar zit nou precies de vraag? En dat wil niet zeggen dat ik denk dat iedereen die suïcide pleegt achteraf daar spijt van zou hebben gehad. Maar dat er wel mensen zijn die je zou kunnen helpen als er meer openheid is.
1: Ik heb zelf ervaring met depressieve klachten. Dat wil zeggen dat ik zelf wel eens aan zelfdoding heb gedacht. En als ik heel eerlijk ben, zijn die depressieve klachten gaan op en neer in mijn leven. Dat is gewoon een kwetsbaarheid die ik heb. Maar ik weet inmiddels ook dat ik naar die gedachten niet altijd hoef te luisteren. Maar dat komt wel omdat daar ruimte voor is om daar open over te zijn en dat soms te delen. En daardoor voelt het meteen minder zwaar. Delen is voor mij helen. Dus als ik iets uitspreek, voelt het minder zwaar. Minder als iets wat ik alleen moet dragen. Ik vind het leven nu over het algemeen best wel leuk. En iedereen die nog een kans maakt om hetzelfde gevoel te hebben. Dus later terug te kijken en te denken, oh, wat ben ik blij dat ik er nog ben. Ja, als we daar één iemand mee helpen, dan is dat echt al alles waard.
2: Na de wandeling kwamen de deelnemers samen voor een ontbijt. Ook waren er professionals aanwezig voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning tijdens een persoonlijk gesprek. Er is nog altijd een drempel om erover te praten.
4: Ik denk vooral dat het moeilijk is voor mensen om hierover te praten. Ik heb een jaar of 5 geleden ook van dichtbij meegemaakt dat iemand zei van ik zie het leven niet meer zitten. Want ik wil eigenlijk niet meer leven, hoe moet ik nu verder? En dat het heel moeilijk is om daar met anderen over te hebben. En de zorgen die je dan maakt. Mensen vinden dat toch heel lastig om daarover te praten. Niet degene waar het om ging, zeg maar. Maar als ik dat dan weer met anderen wilde bespreken, was dat toch wel heel erg lastig.
3: Het is een besproken onderwerp, maar er heerst nog steeds een taboe over. Dus ik vind het belangrijk dat als we dan samen zijn zoals vandaag, dat je gewoon ook met andere mensen gewoon kan zijn die hetzelfde voelen of hetzelfde hebben meegemaakt. Je kan erover praten, maar mensen willen er niet lang over praten. Omdat ze het uit schaamte of uit angst, of ze weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Dus en het gebeurt gewoon te veel, te vaak. Ik weet dat er voorlichtingen zijn op basisscholen. Zelfregie heeft ook zo'n voorlichtingen. De herstelacademie, Vincent van Gogh. Maar het is toch altijd wel een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Ja, dus moeilijk.
1: Dat door het onderwerp bespreekbaar te maken, dat je mensen in ieder geval de kans geeft om daarover na te denken. Van hey, is dit wel echt wat ik wil of wil ik een ander leven? Of mijn leven anders vormgeven?
3: Iedere maand even stilstaan bij zoiets is denk ik wel van belang. Want dan word je toch weer bij bewustzijn van dat dit nog steeds speelt. Mensen hebben daar niet vaak het besef van dat het gewoon dagelijks nog steeds gebeurt.

Een vertolking van het nummer Anne van natuurlijk Clouseau. En ja, ze zaten allebei bij je beste zangers. En Busy die dacht, ja, dit kan ik er ook wel van maken. En hij maakte zo een nieuwe versie van Anne. Kom uit bij het PNM nieuws van 11:30. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van radiosystemen. Daardoor kunnen er geen noodberichten ontvangen of verzonden worden. De kustwacht is wel telefonisch bereikbaar. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Scheepsverkeerscentrales zijn op de hoogte van het probleem en kunnen wel meldingen ontvangen. Ook vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen berichten via de radiokanalen ontvangen en doorzetten naar de kustwacht. Zij kunnen de kustwacht. De kustwacht is wel telefonisch bereikbaar. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Scheepsverkeerscentrales zijn op de hoogte van het probleem en kunnen wel meldingen ontvangen. Ook vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen berichten via de radiokanalen ontvangen en doorzetten naar de kustwacht. Zij kunnen de kustwacht alarmeren bij een noodmelding en houden de schepen in de gaten, laat een woordvoerder van de kustwacht weten.

De politie heeft gistermiddag beelden gedeeld van een verdachte die op 28 juli een 80-jarige man uit Bocholt zou hebben opgelegd. Hij zou hierbij een grote som geld afhandig hebben gemaakt. Hij ging op slinkse wijze te werk. De verdachte belde de 80-jarige man eerst op en deed zich voor als bankmedewerker. Daarna ging hij langs bij het huis van de man waar hij het slachtoffer overhaalde zijn betaallimiet te verhogen. Vervolgens ging de verdachte naar een pinautomaat op de Wilhelminastraat en pinde een grote som geld. Opvallend genoeg gebeurde dit met een pinpas die al was verknipt. De politie is nog steeds op zoek naar de oplichter. Er werden al eerder geblurde beelden gedeeld van de verdachte, maar omdat hij zich niet heeft gemeld, brengt de politie hem nu herkenbaar in beeld. Opvallend genoeg gebeurde de dag voor het incident iets vergelijkbaars. Op 27 juli werd een 86-jarige man uit Bocholt opgelegd door een andere verdachte, ook door middel van een babbeltruc aan de telefoon. Na het telefoontje ging de man bij het slachtoffer langs en verzocht hem zijn bankpas en de sieraden van zijn overleden vrouw af te geven. Diezelfde verdachte ligt een aantal dagen later nog een andere 81-jarige op in Gulpen. Wie in Peelmaas een nieuwe woning wil bouwen, kan straks zomaar eerst op de stroom moeten wachten. Meer dan 1300 geplande woningen staan op gemeentelijke lijsten waarvoor voorrang wordt gevraagd bij de verdeling van de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet. Het gaat om precies 1309 woningen verspreid over tientallen bouwprojecten. Daarbij zitten ook grote plannen. Zo zijn aan de Eggerseweg, Bakkersweg en Panningen zo'n 300 woningen gepland. In Panningen-Zuid Plus gaat het om 195 woningen. In Balo 117 woningen in de plannen voor Kiekveen. En in Meijel gaat het om 106 woningen in De Hoek. Het probleem, het elektriciteitsnet zit vol. Bedrijven weten al langer dat ze soms jaren moeten wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting. Maar inmiddels raakt die netcongestie dus ook de woningbouw. Volgens wethouder Erik Nijssen kan een project dat geen plek krijgt op het net in het slechtste geval zo'n 10 jaar moeten wachten. De gemeente heeft daarom geprobeerd zoveel mogelijk woningbouwplannen een hogere positie op de wachtlijst te geven. Ook verschillende scholen zijn aangemeld voor prioriteit, omdat ook zij voldoende stroomcapaciteit nodig hebben voor nieuwbouw of uitbreiding. Maar een hoge plek op de gemeentelijke lijst betekent geen garantie. Uiteindelijk beslist naar beheerder Enexis hoeveel capaciteit er daadwerkelijk beschikbaar is en welke projecten voorrang krijgen. De eerste aanvragen worden vanaf oktober ingediend. Naar verwachting wordt uiterlijk begin volgend jaar duidelijk welke projecten daadwerkelijk stroomcapaciteit gaan krijgen. Voor de gemeente wordt het dus een race tegen de klok. Woningbouwplannen zijn er genoeg, maar zonder stroom kunnen de huizen simpelweg niet worden gebouwd. Oh, en dan wil ik nog eventjes naar het verkeer. Dat gaan we eerst eventjes doen, alvorens het weer. En dan vernieuwen we altijd eventjes de pagina met het verkeer, want anders dan hebben we de oude. Ja, daar is die dan. De A76 gereden richting Keulen. 2 kilometer Simpelveld en Duitsland. Eigenlijk dezelfde files als een uur geleden. 2 N296, maar zeker richting Susteren. Ook 10 kilometer tussen de Nederlandse grens en Roosteren. En dan nog, ook wederom dezelfde drie flitsers. De A73 staan er 2. Venlo richting 8, dus bij 12.3. En de A73 van Rij richting Venlo bij 47.5. En op de N273 in beide richtingen haken met de paal 69.3. Komen we nog bij het weer. Vanmiddag is het half bewolkt met opklaringen. Het blijft droog en het wordt tijdens flinke zonnige periode maximaal 22 graden. Het waait slechts zwak tot matig. In de loop van de avond komt er veel bewolking en bij een matige wind is het op het eind van de avond ongeveer 17 graden. Vannacht wordt het dan niet kouder dan 15 graden. Er komen steeds meer wolken. En overdag, morgen, blijft het dan bewolkt. Er zijn de ochtend, middag en avond lange perioden met regen en veel buien. Er wordt voor het noordelijke deel van Limburg morgen zelfs 10 tot 20 mm berekend. En zuidelijker in de provincie wordt dat misschien iets minder. Dus mocht je denken, van kok is het iets droger op, reis je af naar Zuid-Limburg. Smiddags wordt het dan 17 à 18 graden. Tijdens droge periode en af en toe in de flats zonnetje kan het wel nog net 20 graden worden. Het blijft matig waaien morgen. Maandag en dinsdag wordt het dan warmer dan dit weekende. Dinsdag wordt de warmste dag van volgende week. Maandagmiddag kan het 24 graden worden. Na enkele buien wordt het dan droog en 's middags breekt de zon goed door. En dinsdag wordt het tijdens zonnige periode zelfs 26 à 27 graden. Dan verloopt het grootste deel van de dag droog. Maar later op de dag komen er enkele regen- of onweersbuien. Vanaf woensdag koelt het dan weer af na maximaal rond de 20 graden, wordt het weer wisselvalliger en gaat de wind weer wat harder waaien in de richting van zuidwest tot west. Mocht je dit alles een keer na willen lezen, na willen kijken, na willen luisteren, kan het op onze website www.omroepnm.nl via onze gratis PNM-app. En mocht je denken, ik heb toch een tip voor de redactie, ik moet een nieuwtje kwijt, laat het ons ook weten. redactie@omroeppnm.nl. Voor zover het nieuws, het verkeer en het weer, wij gaan verder met Daft Punk. Maar we gaan even rondje.

rondje Around the World. Dat is jouw zaterdagochtend hier bij Omroep PNM. Weekend met PNM. Zoals gezegd, is de Daft Punk. Around the World.

De mama's en de papa's aan California Dreaming was dit. En ja, ze gaat viraal weer met haar nummer. Haar nummer uit 2008 om precies te zijn. Eerst de lange. En waarom dat ze dat doet, dat vertel ik zo. Dit is zo incredible.

0: Ja, hoe het dan kan gaan op TikTok, daar gaat het dan over met het nummer. So Incredible. Ja, het is een beetje gisteren nog waar het precies allemaal begon. Maar het werd gebruikt onder veel TikTok-filmpjes. Jay-Z Hardest, die begon er eigenlijk mee. 705.000 volgers heeft hij op TikTok. Hij deed dat al langere tijd, dat nummer gebruiken. Groot fan van Ilse de Lange. Maar hij was niet de enige. Ook Aisha Viss, die met haar dansfilmpjes in een kruidvatfiliaal de wereld over gaat. Die gebruikte het nummer. En ook andere influencers als Miriam Koops, maar ook Jutta Leerdam. Die hebben video's opgenomen met waar het liedje onder staat. En gaat het liedje op in heel veel TikTok-filmpjes op het moment. En daarmee komt ze gewoon op plek 4 in de top 50 van Nederland op Spotify terecht met dit nummer. 18 jaar oud uit 2008. Dus zo kan het dan gaan. Het is vandaag zaterdag 12 september 2026 en op deze zaterdag 12 september 2026 hebben we vierjarige vrienden van Omroep 1M. En dan heb ik het over Ann Hendricks op de Keverberghof in Kessel. Zij wordt vandaag 82 jaar. Tini Winkelmolen, het Roodhuis, Hush. Het Rood Hush, om het goed mee als te zeggen. In mij al uiteraard dan ook. 77 jaar, Sebi Kunzolo op de Monsieur Thijssenstraat in Balo. 79 jaar en last but not least, Herm Hendricks. Op het Keverberghof ook in Kessel. 87 jaar, zij kunnen samen hun verjaardag vieren, Herm en Al. Denk dan, 87 en 82. Ja, dat zijn mooie leeftijden. En toevallig allebei Hendricks, dus of het wat het van elkaar is, dat staat er hier op mijn lijstje niet bij. Maar ik wens Antini, Sebi en Herm van harte gefeliciteerd met hun verjaardag. Maak een hele mooie dag van. Geniet ervan in een lekker stukje Limburgse fly. En dan komt het vast vanzelf wel allemaal goed. Mocht je zelf op deze lijst hebben, dan kan dat trouwens ook. Stuur eventjes een mailtje naar vrienden@omroep1m.nl of kijk op onze website onder het kopje vrienden. Vul je formuliertje in en dan vervolgens ben je gewoon vriend van PNM. Kleine bijdrage en dan word je ook genoemd in deze lijst. Zo simpel kan het zijn. Wij zetten dus altijd een Limburgstalig plaatje onder. En dit keer doe ik dat met een plaatje van Dwayne. En Tom is altijd te laat.
1: Hé, hey, vent, wat blieft ze?
2: Ja, ik kom daar, ik ben zo bier.
0: Ik hoop dat de gasten op jullie verjaardag wel op tijd zijn.

Prachtig nummer van Douwe Bob, Note to Self. Hij speelde hiervan een stukje in de talkshow Eva in april. De video ging vervolgens razendsnel viral en belandde op de social media timeline van de wereldberoemde Amerikaanse countryster Zac Brown. En die twijfelde geen moment. Die pakte de telefoon, vloog de Nederlander in voor een gigantische tour en plotseling zong Douwe Bob Note to Self te zingen in bomvolle Amerikaanse arena's. En onder andere Pittsburgh en Columbus. En dat deed hij voor wel 20.000 uitzinnige fans daar. En hij nam de track trouwens zelf op in country hoofdstad Nashville. En dat is eigenlijk een hele simpele boodschap. Aldus Douwe Bob zelf. Het liedje gaat over het niet vergeten van de kleine mooie dingen in het leven. En hij heeft nog wel wat ambities in de Verenigde Staten. Wil eigenlijk in Nederland blijven wonen. Maar inmiddels hebben al 9 Amerikaanse platenlabels interesse getoond in de zanger. Dus onverwacht eigenlijk hoge ogen daar in Amerika. Dit was Weekend met PNM voor vandaag, zaterdag 12 september. Zometeen gaan we verder met Mathieu van. Met Mathieu van de Ven. Die gaat jou nog heel veel lekkere tracks voorschotelen de komende 2 uur. En ik zou zeggen, zeker blijven luisteren. En wat mij betreft, ik ben erover. Ik zal even de agenda erbij pakken. Wat hadden we ook weer afgesproken? Oh ja, over 2 weken. Dan ben ik er weer. En dan kom ik weer terug bij jou. En volgende week dus collega Nick hier in de studio aanwezig. Dit is Bruce Springsteen, die heeft die Amerikaanse droom natuurlijk al lang beleefd. En I'm on fire. Heel fijn weekend en tot over 2 weken wat mij betreft.

0: Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Hij mocht straks 43 jaar worden. Dan Hartman, je hoorde Relight My Fire aan het begin van een gloedje nieuwe Mathieu FM voor deze zaterdag 12 september 2026. Een hele goede middag. En dat was in de week dat het openbaar vervoer deze week voor 24 uur het werk neerlegde. Het openbaar vervoer sector. Afgelopen woensdag reden er de hele dag geen treinen, bussen, trams en metro's. Alleen de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol die bleef rijden. En ook een enkele verdwaalde bus die reed gewoon rond. Medewerkers in het OV staakten om de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid van tafel te krijgen. Het nieuwe kabinet wil onder andere de WW verkorten tot 1 jaar en willen ze de WIA gaan versoberen. Vorige week zei het kabinet nog dat een aantal maatregelen worden uitgesteld of minder heftig worden. Maar de vakbonden FNV en CNV die willen dat de plannen volledig van tafel gaan. Als het kabinet er niet mee akkoord gaat, sluiten ze meerdere acties niet uit. Ook andere sectoren kunnen dan opgeroepen om het werk neer te leggen. En het was ook de week dat tractoren voortaan gebruik mogen gaan maken van de Middenpeelweg. Jarenlang was de provinciale weg verboden terrein voor landbouwvoertuigen en moesten ze omrijden via de dorpen. Met de aanleg van speciale passeerstroken is dat nu verleden tijd. Voor loonwerkers en boeren waren routes door de dorpskernen een doorn in het oog. De smalle, drukke straten leverden vaak gevaarlijke situaties op met fietsen en ander verkeer. Ze zijn dan ook blij nu gebruik te mogen maken van de N277. Op de passeerstroken moeten landbouwvoertuigen verplicht ruimte maken voor het snelle verkeer. En in de toekomst worden meer provinciale wegen ingericht met dergelijke stroken. Als eerste zijn de N270 bij Wansum en de 273 tussen Baarlo en Venlo aan de beurt. Dus goed nieuws allemaal. Voor iedereen, denk ik. En het was ook de week dat Nothing But Thieves een kunststukje aankondigde. Zo mogen we dat toch wel noemen, want volgende week gaan ze op 1 dag optreden in 3 verschillende steden, maar dan ook wel in 3 landen. Op 19 september, volgende week zaterdag dus, staan ze achtereenvolgens in Utrecht, Brussel en Londen op het podium. Dat doen ze om hun nieuwe album Stray Dogs te presenteren aan het publiek. In een post op Instagram zeggen ze zelf al dat het misschien een slecht idee was. En dat ze nog maar hopen dat ze alle shows gaan redden. Zeker is wel dat ze het gaan proberen en dat het hoe dan ook een unieke prestatie wordt als het ze lukt. Kaarten voor de show die gingen afgelopen donderdag in de verkoop. Maar ja, zoals verwacht, die kaarten die waren binnen een vloek en een net zo grote zucht meteen uitverkocht. Ja, zo werkt dat met zo'n band als Nothing But Thieves. Stray Dogs komt er dus aan. Dit was de eerste single.

Het was de zomerrit van 2026 en die zomer die mag dan echt wel al lang voorbij zijn. Dat maakt mij niet uit. Ik draai die single ook gewoon puur omdat die zo ontzettend fijn is. De Bauza, je hoorde Magnetic hier in Mathieu FM. Daarvoor nog Nothing But Thieves en Evolution. Dat was de eerste single van een nieuwe album Stray Dogs, wat volgende week dus gepresenteerd gaat worden. Kon je er nou niet bij zijn bij die show in Utrecht? Goed nieuws, want ze staan ook nog op de Ziggo Dome, of in de Ziggo Dome op 15 en 16 januari volgend jaar. Het slechte nieuws is alleen, dat is kei en kei uitverkocht.

0: Dat legendarische album Born to Run hoorde je. Ja, natuurlijk de titeltrack. Born to Run, Bruce Springsteen.
1: Albumtrack.
0: En daarvoor nog Snap. En Rhythm is a Dancer. Dat is er ook zo eentje die je niet zo vaak meer hoort. Maar hier bij Omroep PNM, bij Mathieu FM, daar hoor je dus gewoon letterlijk alles. Want wij draaien alleen maar de allerbeste muziek. Ik word gebeld in de tussentijd. Nou, dat gaan we dus eventjes niet opnemen, want ik heb daar helemaal geen tijd voor. Ik moet de albumtrack namelijk aan je voorstellen. En de albumtrack, dat is er deze week eentje van Roel van Velzen. Roel van Velzen, hij brak eigenlijk door in... begin jaren zero's, dus vanaf het jaar 2000. Als onderdeel van de Crazy Pianos. Ik weet niet of je dat nog kent, Crazy Pianos. Maar dat was een hoe zeg je dat eigenlijk? Een soort collectief, muziekcollectief. Je kon daar gewoon naartoe gaan in die kroeg. Hè, en dan kon je zeggen, ik wil dat horen. Zij speelden het, want ze kenden gewoon bijna alles uit hun hoofd. Later toen brak hij dus door als solo-artiest. En dat deed hij in 2007 met zijn album Unwind. Grote hit daarvan was uiteraard Baby Get Higher. Maar ja, hè, zoals altijd, op die platen, daar staan zoveel meer goede liedjes op. Wat er natuurlijk ook op staat op dat album, en dat vind ik eigenlijk wel een hele erg grappige titel, dat is het liedje I'll Stand Tall. En dat is voor een jongen die, of voor een man, die 1,5 meter groot is. Letterlijk 1,52 meter. Die ga ik niet voor je draaien. Het is een leuke titel, maar de muziek, het liedje zelf is niet zo heel erg goed of zo. Maar wat ik wel echt een hele goede track vind van het album Unwind dus, is deze. Waiting for the End, de albumtrack van Velzen.

Want het is allemaal kei uitgerocht. Maar ja, dat is de laatste tijd zo vaak met al die shows, joh. Dat gaat zo ontzettend hard met die kaarten. Dat is gewoon eigenlijk niet bij te houden. Goed, het is tijd voor het PNM weerbericht. Het is een alleraardigste zaterdag. Dat vind ik een mooi woord, hè? Alleraardigst. Dat is, ja, een lekker ouderwets woordje. Ik hou er wel van. Maximaal 22 graden vandaag. Zonnetje schijnt af en toe. Het kan ook een beetje wisselvallig zijn, maar dat mag de pret niet drukken. Morgen is wel echt een wisselvallige dag. Dan gaat het bijna onophoudelijk regenen. Koud is het dan weer niet met maximaal 20 graden. Rest van de week? Ja, nou ja, daar mag dat woord alleraardigst wel weer om de hoek komen kijken. Want dat is echt wel weer zo'n lekkere, alleraardigste weekje. Met veel zon, veel lekkere temperaturen en weinig regen. Nou, dat is waar we van houden. Ik hoop dat je een lekkere zaterdag hebt. Je luistert naar Mathieu FM met zometeen de Spotlight. Oeh, een hele fijne band. Naar Teddy Swims. Dit is Mr. Know It.

There's Trouble in America, zingen ze. Nou, het liedje zou zo dit jaar geschreven kunnen zijn. Waren het niet dat het al meer dan 20 jaar oud is. Het kwam uit in 2004. Oh, slecht, want dat had je moeten voorbereiden wanneer dat dit uitkwam. Het is in ieder geval van Razorlight. Dat kan ik jou wel zo meegeven. Maar volgens mij was dit uit 2004, 2006. Yo man, dit komt al uit 2006. Het is niet normaal. De tijd gaat zo snel. Razorlight dus en America. Daarvoor nog Mr. Know-It-All, Teddy Swims. Het is tijd voor de Spotlight. Ik zei het al, het is een bijzondere band. Een band die ook niet zo heel erg lang bestaan heeft. Want het is gewoon vrij snel eigenlijk dat die de hele boel weer opgeheven werd. De band werd namelijk opgericht in 1984. En 6 jaar later, toen was het al klaar voor de Fine Young Cannibals. Ze zijn 6 jaar daarna nog heel even bij elkaar geweest in 96. Eigenlijk om weer iets op poten te zetten. Weer te kijken van, kunnen we het allemaal nog? Maar nee, het werd allemaal niet meer wat het geweest was. En eigenlijk is toen de band ook gewoon weer vrij snel een stille dood gestorven. Maar in die paar jaar hebben ze wel echt wat hele mooie dingen kunnen doen. Ze hebben namelijk 2 hele albums uitgebracht. In 1985 het titelloze debuutalbum. En toen in 1988 hun allergrootste succes. Namelijk het album The Raw and The Cooked. En normaal gesproken draai ik eigenlijk nooit... Oh, daar zat ook nog iets te draaien. Draai ik eigenlijk nooit iets... of 2 liedjes van dezelfde... van hetzelfde album, zeg maar. Als ik iets van een artiest wil gaan draaien. Maar dat ga ik nou wel doen. Want ja, wat ik zeg, dat ene album, het album The Raw and The Cooked... daar staan zo'n ontzettend goede dingen op... dat ik denk, ja, daar kan ik gewoon niet onderuit... om daar 2 tracks van te draaien. Die je zo meteen gaat horen, dat is... ja, toch wel eigenlijk... die staat echt op mijn lijstje... van 20 meest favoriete liedjes. Ja, als je me dat met een mes op mijn keel zou vragen... staat die erbij. Maar eerst deze. Fine Young Cannibals. Dit is Good Thing in de Spotlight vandaag.

Wat een plaat dit, hè. Ik vind dit zo ontzettend goed. Niet normaal. Je hoorde Fun Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Ik heb nog ooit, toen luisterde ik 's nachts ontzaggelijk veel radio. Dat was ook in de tijd dat ik ook al veel laat werkte. Dat doe ik nu nog steeds. Maar toen luisterde ik 's nachts heel veel radio. Heb ik deze nog wel eens ook aangevraagd op 3FM. Gewoon, ik dacht, ze vroegen om een verzoekplaatje. Nou, ik was helemaal into die track toen. Ik denk, ik ga dat gewoon aanvragen. En verdomd, ik werd teruggebeld en het liedje is gewoon toegedraaid. Midden in de nacht ergens een keer op 3FM. Ja, dat zijn altijd wel die mooie herinneringen aan dat soort platen. Zometeen hoor je Ella Langley en Choosing Texas. Na Bon Jovi en deze ultieme partyknijter. Living on a

0: Come on, baby.
1: Zou het al langzaam maar een feest zijn? In huize Ella Langley, want ze krijgt een absoluut record in de Billboard Hot 100 in beeld. Jazeker, ze staat daar namelijk nu voor de 21ste week op rij, op 1, met dit liedje. Nou, de absolute nummer 1 is daar nog steeds All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey met 22 weken. Dus het zou zomaar kunnen dat ze daar binnenkort wel eens overheen zou kunnen gaan. Ella Langley, we houden het voor je in de gaten. Dit is nog Kensington en Fiji.

0: 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

Gotje, samen met Kimbra, Somebody That I Used To Know, aan de kop van deel 2 van deze Mathieu FM. Het is nog steeds zaterdag 12 september, een hele goede middag. Dit was de hit van het jaar 2011, hè? Die Gotje en Somebody That I Used To Know. Er is er dat jaar niet eentje geweest die het beter heeft gedaan. Stond 12 weken lang op nummer 1 in de top 40. Stond uiteindelijk bijna 2 jaar. In die, meer dan een jaar. Nee, niet bijna 2 jaar. 61 weken, dat is belangrijk. Niet bijna 2 jaar. In ieder geval, hij stond gruwelijk lang genoteerd in die top 40. Een hele goede middag. Nou ja, wie ook goede zaken doet in de top 40, maar ook in haar portemonnee, dat is Roxy Dekker. De afgelopen week stond ze een aantal keren in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. En daarna dacht ze van, weet je wat? Dit kan allemaal nog veel groter dan dat ik dit hier in die Ziggo Dome gedaan heb. Ik ga de arena afhuren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De Johan Cruijff Arena. En die show die heeft ze vorige week aangekondigd. Woensdag ging de hele boel in de verkoop. En binnen luttele seconden was alles uitverkocht. 55.000 kaarten weg. Niet normaal. Ze is de eerste vrouwelijke Nederlandse artiest die een soloshow gaat geven in de arena. Dus ja, ze heeft dadelijk ook gewoon een primeur volgend jaar te pakken. 24 april, dan moet dat gaan gebeuren. Daar het concert van Roxy Dekker dus in de Johan Cruijff Arena. Echt, als je dat alleen al zegt. Roxy Dekker gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. Dat klinkt al surrealistisch. Maar het is toch iets wat echt gaat gebeuren. Volgend jaar dus. Dit is een van haar nieuwste singles van een nieuwe album. Roxy Dekker, een superstar.

Je mag hem officieel geen one-hit wonder noemen, want hij... heeft echt wel meer hits gehad dan alleen maar deze. Maar Hathaway, want daar heb ik het over. Ja, ik ken echt niks meer dan dit eigenlijk van hem. Alleen maar deze What Is Love kwam uit in 1993, stond op zijn debuutalbum. En ik denk dat hij weinig inspiratie had voor de titel van dat album, want dat heet gewoon The Album. Nou goed, lekker makkelijk. Ik zou het ook lekker makkelijk houden. Daarvoor nog Roxy Dekker en Superstar. Die heeft het zichzelf behoorlijk moeilijk gemaakt, want die gaat dus optreden in de fucking Johan Cruijff Arena volgend jaar. Niet normaal. Wat ook niet normaal is, dat is de Zero Color die ik voor je ga draaien. Want het is echt wel een van mijn lievelingsbands eigenlijk waar ik een track van ga draaien. Namelijk van Fall Out Boy. Opgericht in 2001 in Chicago, in Amerika dus. Bestaande uit de Patrick Stump, Pete Wentz, Joe Truman en Andy Hurley. Dat waren, of zijn eigenlijk de gasten die Fatboy Slim. Het gaat niet goed vandaag. Fall Out Boy vormen. En die brachten in 2007 hun derde studioalbum uit. Infinity on High heette dat. Deed op zich niet zo heel erg veel in de hitlijsten. Zeker niet hier in Nederland. In Amerika wel. Daar was het echt een gigantische hit. En daar was ook die track die ik voor je ga draaien een gigantische hit. En ik vind het soms leuk dat je aan de stijl kunt zien wanneer dat dit is uitgebracht. Aan de stijl namelijk hoe dat de titel van deze track geschreven is. Het is de track Thanks for the Memories. En dat is in sms-taal geschreven op de single, op de hoes. Dus alle klinkers zijn eruit gehaald. En dat vind ik dan zo grappig, want daaraan kun je dus zien uit welke tijd dat dit komt. Het komt uit 2007. Dat was een mooi muzikaal jaar. Dit is Fall Out Boy, de Zero Scholar. Thanks for the Memories.

Als ik deze plaat hoor, ja, dan moet je natuurlijk altijd, tenminste, ik moet dan denken aan de documentaire, of de biopic eigenlijk, Rocketman, die, wanneer was dat die uitkwam? Dat is echt alweer een hele poos geleden. Maar ik moet er altijd aan terugdenken en dan moet ik ook altijd terugdenken aan de vakantie van die periode, want ik heb deze zitten kijken in het vliegtuig. Ja, ik weet niet, dat was toen kwam die uit en ik had toen een lange vlucht, dus ik heb zitten kijken van, wat kan ik kijken? En ja, dat was deze. Film uit 2019. Toen kwam die uit. De biopic Rocket Man. Die natuurlijk gewoon één op één vernoemd naar deze single. Die uitkwam in 1972 alweer. Je hoorde Elton John. Daarvoor draaide ik nog Fallout Boy. Thanks for the memories. Dat was de Zero's knaller van vandaag. Even kijken naar de sport voor dit weekend. Want er wordt gevoetbald vandaag in de Eredivisie. Op 4 velden maar liefst. Om 16:30 trapt FC Twente af tegen ADO Den Haag. Om 18:45 dan Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Om 20:00 Fortuna tegen Ajax en om 21:00 Cambuur tegen NEC. Morgen zijn er dan ook weer 4 wedstrijden. Excelsior FC Utrecht, Heerenveen tegen Telstar, PEC Zwolle tegen Feyenoord. En de afsluiter van het weekend wordt gespeeld in Eindhoven tussen PSV en Sparta Rotterdam. Ik wou zeggen tussen PSV en Rotterdam. Ja, en welke van de drie uit Rotterdam? Nee, tegen Sparta. Gefietst wordt er ook, want de Vuelta zit in het laatste weekend van deze grote ronde. Vandaag wordt er gefietst van La Calahorra naar Collado del Aguacil. Denk ik dat je zegt. 187 kilometer. En morgen is dan de absolute apotheose van het fietsen. En dat is rondom Granada. 112 kilometer. Ja, de reden dat er niet gefinished wordt in Madrid, dat heeft er wel alles te maken met het Formule 1 circus wat daar deze week neer is gestreken. Op een gloedje nieuw circuit wordt er dit weekend gereced dus in Madrid. Hoe heet dat circuit toch ook alweer? De Madri-ring of zoiets dergelijks? Ja, het is echt wel een de Madring. Ja, Madring. Ik vind het dan toch wel weer op zich wel weer kunstig gevonden. Daar wordt er dit weekend gereced. Het is lekker hoe zeg je dat? Een traditioneel weekendje met dus vanmiddag om 4:00 de kwalificatie. En morgen is dan de race. En die gaat er weer van start om 3:00. Hopen dat misschien Verstappen die goede vorm kan doorzetten die hij de vorige keer had in Monza. Zou toch lekker zijn als dat misschien wel weer eens een keer een overwinning kan gaan opleveren. Je luistert naar Mathieu FM op deze prachtige zaterdag hier bij Omroep PNM. Zometeen nieuwe muziek van Shanna Spyro. De nieuwste van Bente komt eraan. Daar heb ik heel veel zin in, want dat is echt wel een hele goede plaat. En ik ga er nog eens eentje draaien die ik echt al heel lang niet meer gedraaid heb. Maar wat echt een absolute topplaat is. Nooit een hit geweest, maar dat weerhoudt mij er echt niet van om hem alsnog voor je te draaien. Dit is wel een hele grote hit geweest. En daarom draai ik hem met liefde voor je. Bruce Hornsby samen met The Range. Dit is The Way It Is op Omroep PNM.

ben gewoon blij dat we nog eens een keer zo'n zangeres hebben die een grote hit scoort. Shanna Spiro, Great Expectation. Want wat een enorm goede zangeres is dit. Goede stem en een heel erg mooi liedje heeft ze gemaakt. En dat kun je ook nog allemaal live gaan aanschouwen. Want volgend voorjaar dan gaat ze op tour door Europa. En staat ze 2 keer in de Westergasfabriek in Amsterdam. In de gashouder al daar. Het is niet misschien de eerste keus die je zou maken om daar een show te gaan doen, maar het is wel echt een hele gave locatie. Even kijken naar het PNN weerbericht. Het is vandaag gewoon een heerlijke nazomerige zaterdag, zou je dat zo mogen zeggen. Het zonnetje schijnt, het is 22 graden. Morgen is dan wel wat natter, zeker in de ochtend. Dan kunnen er flink buien vallen, maar ook in de middag kan er nog een spatje regen naar beneden komen. Het wordt niet koud ook, 21 graden. Alleen ja, door die mindere zon is de gevoelstemperatuur natuurlijk een stuk lager. En ja goed, gevoelstemperatuur, dat is toch altijd ook wel weer een bepaalde de factor voor veel mensen. Hè? Wat doe je aan? Worden het laagjes? Wordt het een jas? Wordt het een trui? Wordt het weet ik veel wat? Ja, dan moet je er weer ineens over na gaan denken. Dat is toch allemaal wat? Nou ja, goed. Het is best een lekker weekendje en ook de rest van de week. Het ziet er allemaal niet onaardig uit. Temperaturen zo maximaal 25 graden, maar eerder zo rond de 20. Dit is de nieuwe Bente. Parachute.

Dit is echt, volgens mij als het aan Gerard Ekdom had gelegen, dan was hij een gigantische hit geworden. Maar dat is het nooit geworden. En dat vind ik ergens wel heel erg jammer, want het is wel een heel erg goed liedje. Jodie Abeck is een I'll Be That Friend. Ik draai hem gewoon nog steeds heel erg graag voor je. Daarvoor ook nog Bente. Haar nieuwe single heet Parachute. Ja, komt nu echt wel goed nieuw werk uit tegenwoordig. Ook gewoon uit Nederland. Dus deze draaide ik dan ook weer met liefde. Wat er ook nieuwe muziek is aangekomen, of uitgekomen, is van The War on Drugs. Want eindelijk lijkt het erop dat de nieuwe muziekdroogte, dat het gedaan is. Dat die, hoe zeg je dat nou mooi? Nou goed, maakt niet uit. Ik ga gewoon de nieuwe plaat draaien van The War on Drugs. Als je ze de afgelopen tijd live hebt gezien, dan heb je deze ongetwijfeld al gehoord. Want ze spelen hem echt al een hele poos. Maar nu is die dus officieel uit. En echt waar, dit is zo'n ongelooflijk goede track. Het is wel lekker op zijn War on Drugs qua lengte. Meer dan 5 minuten, dus ik ga hem snel voor je draaien. Who's That? De nieuwe van The War on Drugs.

Zullen we ooit nog eens wat gaan horen van George Ezra? Dat is wel een klein beetje de vraag. Want zijn laatste wapenfeit, dat was in 2022 het album Gold Rush Kid. En daarna hebben we eigenlijk niks meer van hem gehoord. Hij is in 2023 nog op tour geweest. En daarna werd het stil. Je hoorde Anyone For You stond op dat album Gold Rush Kid wat toen uitkwam. Daarna toen werd het stil. Hij werd vader in 2024. Hij heeft gezegd, ik wil wel meer tijd met mijn gezin gaan besteden. Wat ik natuurlijk alleen maar snap. Wat ik echt wel waardeer. Maar ik zou het ook wel leuk vinden mocht hij nog eens een keer met een nieuw album komen. Want ik mis George Ezra wel een klein beetje. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Daarvoor nieuwe muziek van The War on Drugs. Je hoorde Who's That? Echt, wat een ongelooflijk goede track is dat. Ik vind hem echt heel erg goed. Wat ook goede muziek was, dat was de muziek die ik vorige week draaide in 2 voor 2. Want dat zijn de twee laatste platen voor 2 voor 4 uur, wou ik zeggen. Nou ja, zo lang ga ik echt niet door. Ik hou er zo meteen echt mee op als het 2 uur is. En die hebben altijd iets met elkaar te maken. En vorige week draaide ik Green Day, Wake Me Up When September Ends. En Earth, Wind & Fire met September. Nou ja, goed. Het was de eerste show van september. Ik denk, ik moet daar iets mee doen. Ja, je kunt niet september beginnen en dan niet één van deze twee draaien. Ik denk, weet je wat? Ik draai ze gewoon allebei. Het verhaal rond zeker Wake Me Up When September Ends, dat is wel een heel triest verhaal natuurlijk. Billy Joe Armstrong die zingt daar eigenlijk over de dood van zijn vader. En hij heeft toen ooit tegen zijn moeder geschreeuwd, maak me maar weer wakker als september is afgelopen. Want september was de maand waarin zijn vader overleed. En hij wilde eigenlijk gewoon heel september niet meemaken. Dus Wake Me Up When September Ends. Ontzettend goede plaat. Het verhaal daarachter, dat is iets minder mooi. Kwam uit in 2004 op het fantastische album American Idiot. Ook vandaag natuurlijk weer twee tracks die iets met elkaar te maken hebben. Want zo werkt dat hier nou eenmaal. Zometeen draai ik End of Beginning van Joe. En zometeen ook Stella Lefty met Boston. Dat is natuurlijk een nieuwe muziek van relatief nieuwe muziek van haar, van Stella Lefty. Maar ik vind haar gewoon echt wel een hele goede zangeres. Het is heel fijn ook dat er eindelijk weer eens een keer wat country muziek in de hitlijst staat, wou ik zeggen. Ik heb natuurlijk eerder vandaag al Ella Langley gedraaid met Choosing Texas. Dus wat dat betreft, er staat op dit moment wel meer dan genoeg country muziek in de hitlijsten. En ik vind het dan mooi, want ik zie dat ergens ook wel weer als een soort eerbetoon aan Dolly Parton, die natuurlijk eerder dit jaar, het is nog maar een paar weken geleden dat Dolly Parton ons is ontvallen. Helaas, want dat is natuurlijk wel een van de grotere zangeressen van haar tijd, maar ook nog steeds van deze tijd. Kun je ook wel zien, want er staat gewoon weer muziek van haar in de hitlijsten van nu. Goed, ik ga die twee praten voor je draaien. Dan hoor je volgende week wat die twee met elkaar te maken hebben. Want ik spreek je heel erg graag dan weer in een nieuwe Mojo FM.

0: Donderdag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
6: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter. Yeah!

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Ja, en dan zijn we zomaar los. Goedenavond, dames en heren. Dan zijn we er met de Kevin Draaidoor Top 50. Ter ere van het jaarjubileum, zullen we maar zeggen. Het is nu precies een jaar geleden dat ik begon met mijn programma hier bij Omroep PNM. Dacht ik, we gaan er een Top 50 in gooien. Duurt één aflevering langer dan ik had gehoopt. Ik dacht, ik doe de hele maand september. Maar het wordt toch ook nog een maandagje in oktober. Of in ieder geval in oktober, laten we het zo zeggen. Ja goed, en dit uur hebben we eigenlijk van alles. Brian Adams neemt ons dadelijk mee naar een inheemse zoon. We hebben de grootste hit misschien wel van de Golden Earring. Queen wil het allemaal. En we openen ons hart samen met Madonna en nog een paar dingetjes. En ja, dit is nummer 48 in de lijst. En dat is wel echt een knijter van een plaat, al zeg ik het zelf. In 1992 komt het album Keep the Faith uit. En heel veel fans vinden dit misschien wel het beste nummer van dat album. Niet Bed of Roses. Niet In These Arms. Niet I'll Sleep When I'm Dead. Maar deze plaat op nummer 48. Een hele goede plaat. Duurt 9 minuten en een beetje. Maar het is wel een geweldig muzikaal stuk. Ja. Bon Jovi. En het geweldig, prachtig mooie Dry County.

Ja, dit is echt precies wat die fans allemaal bedoelen. Dit is gewoon een geweldige plaat. 9 minuten 52 lang, puur. Ja, genieten. Dat is hoe ik het vind. De mannen van Bon Jovi, ja, ze staan momenteel ook nog in het Wembley Stadium. Volgens mij nog 1 of 2 avonden. En het schijnt helemaal geweldig te zijn. Ik hoop stiekem dat hij toch nog een keer zegt, we gaan nog een wereldtourtje doen en ik ga nog een keer naar Nederland. Ik verwacht het bijna niet, maar je weet het natuurlijk allemaal niet. Hè? Op nummertje 48, Bon Jovi en Dry County. Ja, dit is nog niet echt bepaald een top 50 waarvan je zegt van, oh, dat zijn allemaal hele bekende nummers. Het is mijn eigen versie daarvan. En ja, die is ietsje anders. Want we gaan nu van de mannen van Bon Jovi door naar Canada. Want daar hebben we Bryan Adams. En die heeft in 1987 een geweldig album uitgebracht genaamd Into the Fire. Daar heeft hij niet heel veel hitjes mee gescoord. Maar daar staat toch één plaatje op, dames en heren. Die is wel echt geweldig. Op nummer 47 is dit een heerlijke plaat van het album Into the Fire, Bryan Adams. En het naar mijn mening geweldige Native Son.

Marillion en Kaylee, ja, en dat stond op nummer 46. Ja, goed, en dan gaan we gauw door natuurlijk naar 45. Want ik moet natuurlijk niet te veel praten, anders kom ik niet uit. Want zo werkt dat nou eenmaal. Dan gaan we naar een geweldige plaat van Queen. Je hoorde ze in het vorige uur al met een heel getoog op Live Aid. Dit is I Want It All, maar nou wel de albumversie. Nummertje 45.

Ja, ik hoor je eigenlijk ook wel een beetje denken. Dit zijn die versies die ik hoor, die zijn wat langer als je normaal op de radio hoort. Ja, dat klopt, want ik draai altijd eigenlijk alleen maar albumversies, want dat vind ik veel leuker. Daar zit veel meer ja, het echte nummer in plaats van die uitgeknepen singleversies. Zo zie ik dat in ieder geval. Ja, hij zou 80 jaar geworden zijn afgelopen weekend, onze Freddie Mercury. Maar dat mocht natuurlijk niet zo zijn, want hij overleed al in 1991. Nou, moest ik even nadenken ook nog. Maar ja, goed, ja, ik weet ook niet of hij de 80 had gered. Want dat was natuurlijk wel een man die zo op een bepaalde manier van leven had in de tijd van Queen natuurlijk. En ja, ja dan kan dat gebeuren. Maar dan nog is het natuurlijk triest voor de muziekwereld als zo'n grootheid het op zo'n vroege leeftijd sterft natuurlijk. Queen en I Want It All op nummertje 45. Ja, en dan gaan we naar nummer 44. Dit nummer heb ik een beetje ontdekt op een vinylplaat uit mijn platenkast. Het gaat om Madonna. En dan hoor ik, Madonna, en ja, dat zit er toch ook in. Ik weet nog dat ik de plaat opzette aan het tweede album. Een nummer van het album, dat was dan deze plaat. Dus dacht ik, oh, dit is wel een lekker nummer. Lekker nummer. Dat heb ik ook heel veel gedraaid. En ik vind het nog steeds gewoon een heel leuk en lekker relax nummertje. Dus hij staat gewoon in die top 50. En hij staat weliswaar ook nog eens op nummertje 44. Dit is wel, ik vind het echt wel een lekker nummer. Dit is Madonna en Open Your Heart.

Madonna en Open Your Heart op nummertje 44. Ja, dat staat op dat album True Blue. En dat album heb ik dan op vinyl. En dat stiekem heb ik dat toch wel best wel regelmatig op de platenspeler liggen. Hij is nu kapot, dus ik moet een keer kijken voor een nieuwe. Maar daar moet ik nog eventjes de centjes voor bij elkaar. Dat moet natuurlijk wel een beetje een fatsoenlijk dingetje zijn. Maar goed, terug naar die vinyl. Ja, dan heb ik dat erop liggen. En dan denk ik, ja, eigenlijk is dat True Blue toch wel best wel een goed albumpje. Daar staan echt wel goede plaatjes op. Papa Don't Preach, even uit mijn hoofd. Deze, Open Your Heart dan. Live to Tell als een hele goede ballad op dat album. Ja, en zo zitten we toch alweer een beetje in de 80's. Maar schakelen we nu toch ook wel gauw over naar de 70's. Want in 1975 komt het album Fleetwood Mac uit. Van de band Fleetwood Mac. En daar staat naar mijn mening echt, ja, een van mijn favoriete Fleetwood Mac nummers ooit op. Ik weet niet, een of andere manier, de sound van Fleetwood Mac spreekt mij altijd ontzettend aan. En dat is ook een beetje zo in dit nummer. Het klinkt gewoon zo lekker. En ja, goed, dan moet hij er ook in. Dus die staat dan ook op nummertje 43. En dan gaan we over naar 1975, naar een nummertje van Fleetwood Mac. Oftewel, Rhiannon.

ik vind dit een prachtig nummer. Nummertje 43, Fleetwood Mac en Rhiannon. Ja, Kevin, alweer zo'n toplijst. Overal hoor je op de radio, toplijst. Ja, dat klopt. Maar ik vind dat gewoon leuk om af en toe te doen. En dit vond ik wel een leuke gelegenheid, omdat het een jaar geleden is dat ik begonnen ben hier bij Omroep PNN met Kevin Draai Door. En ik dacht, dan gooien we er gewoon een toplijstje in. Gewoon omdat dat kan. Gewoon een paar weken lang even geen itempjes en dingetjes. Gewoon lekker een toplijstje, omdat dat gewoon leuk is om te doen. Ja, goed. We gaan zo meteen, het volgende nummer is uit 1973, zo meteen meer. Want ik heb namelijk ook meegedaan met die Radio Veronica prijs. Vraag idee om de Gerard Ekdom show een keer over te nemen. Daar moest ik 300 likes hebben. Nou, dat is niet gelukt. Ik had er 81, maar die waardeer ik allemaal. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik had verwacht dat ik met mijn Facebook groepen nog wel wat teweeg zou kunnen brengen. Maar ja, dan mocht je dat allemaal niet op posten. Dat mocht allemaal niet blijven staan. Dus het was eigenlijk een heel gedoe. En uiteindelijk is dat niet gelukt. Dus ja, goed. En het tweede wat je moest doen, dat is ook ondertussen ook alweer voorbij. Dat was een introotje vol praten van de plaat Golden Earring Radar Love. En laat die nu net op nummertje 42 staan. Dus ik ga eens kijken of mij dat lukt in die 40 plus seconden. Of ik die intro een beetje vol kan lullen. Ja goed, deze plaat, dames en heren, die is uit 1973 van het album Moontown. De Haagse mannen van de Golden Earring weten heel goed wat ze daarmee moeten. Een knijter van een hut. En een van hun grootste nummers aller tijden. In deze top 50 staat hij dit jaar op nummertje 42. Daar is helemaal niks mis mee. Voor mijn eigen mening natuurlijk. Ja goed, en wat kan ik daar nog meer over vertellen dan dat dit gewoon een heerlijke plaat is. Er staat in heel veel toplijstjes heel hoog. Dit is de Golden Earring. En het heerlijke, geweldige, prachtige, lekkere, alles zit erin. Radar Love.

genieten, hoofdletter G. The Golden Earring en Radar Love op nummertje 42 in mijn eigen top 50. Ja, misschien wel iets te laag ingeschaald, maar ja, dan moet ik daar een andere keer maar... Ja, moet ik dat maar een keer recht trekken, hè, over een jaartje of zo. Misschien dat we hem dan weer doen als mensen dat leuk vinden. Of misschien wel niet leuk, we weten het niet. Hè. Goed, we hebben nog zometeen nog één plaatje klaar, maar we gaan even vast kort vooruitblikken naar volgende week. Want ja, volgende week gaan we natuurlijk weer verder met deel 2 van de Kevin Rydoor top 50. Even een kleine greep van wat we allemaal gaan doen. We hebben een beetje country erin zitten. We vragen ons af waarom het geen liefde kan zijn. En we hebben 9,5 minuut genieten van The Boss. U2 heeft het over een onvergetelijk vuur. We hebben een moment met Kensington. We hebben China in onze hand. Ja, we kunnen niet meer stoppen met wat we zijn gestart. Het wordt een hele leuke tweede uitzending volgende week. We hebben het over de eerste keer dat je echt verliefd bent. Want daar zijn ook verschillende nummers over gemaakt natuurlijk. Al met al komen daar weer heel wat leuke nummers voorbij. En ook wel allemaal wel bekende nummertjes, denk ik. Er zit één onbekend nummer bij die ik afgelopen week al een keer gedraaid heb. Maar daar kom ik volgende week uitgebreid op terug. Wij gaan nu naar ook wel een redelijk onbekend nummer. Op nummertje 41. Dit is wel een band. Dit is een stevige ballad, zoals je dat wel kunt zeggen. Een band die naar mijn mening ondergewaardeerd is. Vooral ook eind 80, begin 90 een beetje in die grunge rock kwam. Ja, dit is een geweldige plaat. Eric Grunwald, persoonlijk favoriet voor mij, die heeft een tijdje in die band gezongen. En die kon dat ook heel erg goed. De originele zanger was John Sebastian Bach. Maar goed, Johann Sebastian Bach. En op nummer 41 staat een plaat. Ja, heerlijk. Ik zou zeggen, geniet ervan. En tot volgende week. Dan zijn we natuurlijk gewoon weer terug met deel 2 van deze Kevin Top 40. Dit is Skid Row. Op nummertje 41, I Remember You.

0: Donderdag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
7: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Een hele goede middag. De vakanties zitten er ruimschoots op. We zijn weer lekker terug in het dagelijks ritme. En na deze reguliere week ook weer tijd voor de PNM Top 15. Vanzelfsprekend met de tip van de week. Stay tuned en geniet van een uur vol met de beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 hit van deze week. En over de nummer 1 hit gesproken staat Shakira met Die Die, de World Cup song van dit jaar nog wel aan de top. We gaan het zien en horen in het komende uur.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: love you, baby.
1: 7 weken in de lijst, komende van 12 en nu op nummer 15 in onze lijst. De PNM Top 15. Persoonlijk had ik er iets meer van verwacht, maar het gaat natuurlijk niet om mij. We gaan naar nummer 14. Komende van 13, 3 weken in de lijst. Karol G featuring Bruno Mars met de titel Still.
2: Nummer 14.

0: I Still Love You volgens Carol G en Bruno Mars op nummer 14. We gaan naar nummer 13 en dan zien we een nieuwkomer staan. Sommieux. Sommieux pakt deze maand terug naar het prille begin. Fields Part 2 werd als single uitgebracht en sluit aan op Fields dat Camille Merisonne in 2015 schreef en produceerde. 11 jaar later is Sommieux uitgegroeid tot een van de veelbelovende projecten tot het... 11 jaar later is Sommieux uitgegroeid van een veelbelovend project tot een zevenkoppige band die Paradiso, Avas Live en de Ziggo Dome uitverkocht. De productie lag in handen van Sommieux, Quentin Merisonne en Isa Azier. Strijkers geven de nieuwe versie een bredere opzet dan het ingetogen eerste gedeelte. En Fields Part 2 stond al op 24 Hours, het derde album van Sommieux, dat op 10 april jongstleden verscheen en binnen enkele dagen goud behaalde. De plaat volgt het verloop van één etmaal. Op 22 januari aanstaande, dus 2027, speelt Sommieux opnieuw in de Ziggo Dome. En Fields Part 2 is de komende week nieuw binnen op nummer
1: 13.

0: Nieuw binnen op nummer 13, Sommelier and Fields Part 2. We gaan naar nummer 12. En dan zien we ook die andere zomerhit van Justin De Wild. Dus met Cheerio op zijn terugweg. 14 weken inmiddels in ons overzicht. En nu op
1: nummer

0: Alex Warren heeft met zijn nummer Passenger inmiddels de sporen wel verdiend na 11 weken in onze lijsten gestaan te hebben. Een nummer 2 hit heeft hij gescoord en nu via de plekken 7 en 9 en nu op nummer 11 uitgekomen. We gaan zo naar de top 10. Heb je later ingeschakeld? Je luistert naar de PNM Top 15. Even een recap. Op nummer 15 komen de van 12 Crisscross Amsterdam met My Oh My. Van 13 naar 14, Carol G en Bruno Mars met Still. Nieuw binnen, Sommelier met Fields Part 2. Van 11 naar 12, Justin de Wild met Cheerio. En zojuist, inderdaad, Alex Warren met Passenger. De top 10. Ja, even het overzichtje erbij pakken. Ik zie namen. Teddy Swims, Ella Langley, Shakira, Jugal en De Bossa, etc. etc. Dus alle redenen om te blijven luisteren tot de klok van 6 uur. Goed, de koe bij de horens. Meteen aan de slag. Op nummer 10 blijven staan. Somber and My Body Isn't Ready.
1: PNM. Top 15. Nummer 10.

0: Ja, ook deze week. I like you, but my body isn't ready. Summer, 4 weken in ons overzicht en nu op 10 blijven staan. Na 10 volgt meestal nummer 9. Komende van 8, 5 weken in de lijst. Het was echt een zomerhit. Ik heb het over Rutger van Barneveld met de zijn zwoele zomernachten.
1: Nummer 9.

0: Rutger van Barneveld, Zwoele zomernachten op nummer 9. We gaan naar nummer 8, de tweede nieuwkomer van vandaag. Stella Lefty met Boston. En Stella is dus een Amerikaanse singer-songwriter, geboren in Illinois, gevestigd in L.A. Haar inspiratiebronnen zijn Miley Cyrus, Taylor Swift en Justin Bieber. Haar country poptrack Boston ging in april van het jaar viral op de socials. En de single bevat een interpolatie van Stick Season van Noah Kahan. Nou ja, gaat het eenmaal los op de socials, dan heb je de wind in de rug. En dan merken wij ook meteen op nummer 8. Stella Lefty en Boston.
1: Nummer

0: Bruno Mars solo. Eerder hoorden we hem al samen met Carol G. In het nummer Still op nummer 14. Maar nu dus op nummer 7. We gaan richting de top 5. Maar niet voordat we naar nummer 6 zijn gegaan. En daar staat Cameron Redkamp met Kingdom of Fear.
1: BNM top 15.
0: Carol G. In het nummer Stil op nummer 14, maar nu dus op nummer 7. We gaan richting de top 5, maar niet voordat we naar nummer 6 zijn gegaan. En daar staat Cameron Redkamp met Kingdom of Fear.
1: BNM top 15.

0: King de nummer 4 uit de top 5 gewipt. En over de top 5 gesproken, die staat klaar. Met artiesten zoals Ella Langley, Shakira, Teddy Swims, etc. etcetera. Dus alle reden nog om te blijven luisteren naar de laatste 20 minuten van de PNM Top 15. Op nummer 10, heel even een recap. Somewhere My Body Isn't Ready. Op nummer 9 staat Rutger van Barneveld met Zoele Zomernachten. Nieuw binnen. Op nummer 8 Stella Lefty met Boston. Op nummer 7 blijven staan Bruno Mars met All My Soul. En zojuist Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ook hij staat 7 weken in de lijst, net zoals Bruno Mars. Van 6 naar 5, 17 weken in de lijst. Onze artiest, 3-4 jaar geleden had nog niemand of heel weinig mensen ervan gehoord. En nu maakt hij de ene hit na de andere. En volgens mijn teller is dat zijn 4e grote hit. Mr. Know It All.
1: PNM. Top 15. Nummer 5.

0: Vorige week nog nummer 6 en nu op nummer 5. Teddy Swims en Mr. Know It All. Op 4 blijven staan Ella Langley en Choosing Texas.
1: Nummer

Ja, Ella Langley op de vierde plek. Misschien over een paar weken wel de nummer 1. En over de nummer 1 gesproken. Zij was samen met Burna Boy 12 weken de nummer 1. Voel je me aankomen? Helaas niet meer de nummer 1. Nee, ze moeten nu genoegen nemen met een derde plek. Ik heb het over Shakira en haar Burna Boy met Die Die.

0: Ja, het wordt nog allemaal spannend daar. Wie zal de nummer 1 gaan zijn? Ja, de top 3 altijd het spelletje. Nu gaat het om de knikkers. We houden jou nog heel even in spanning, want we gaan even naar de tip van de week. En dat is deze week Roxy Dekker. En haar hele cv opgenomen, daar is de tijd te kort voor. Oftewel, haar cv is al behoorlijk lang, zo kun je het natuurlijk ook stellen. Nou, afgelopen juni stond ze nog voor het eerst op Pinkpop. En de week daarop verscheen haar volgende single Superstar. En Superstar is ook de titel van haar nieuwe tweede studioalbum, dat afgelopen augustus verscheen. Met erop haar 15e single Bare Minimum. En inmiddels weten we ook allemaal dat zij de eerste vrouwelijke artiest is die straks in de Johan Cruijff Arena gaat staan. De eerste Nederlandse vrouwelijke artiest, zo moet ik het gaan zeggen, met een solo show. En dit allemaal in het Amsterdamse stadion. Dus dan heb ik het inderdaad over de Roxy Dekker. En de tip van de week is zij met haar nieuwste Bare Minimum.
1: BNM Top 15.

0: met de tip van de week, met Roxy Dekker en met Bare Minimum gaan we richting de klok van 6 uur. Maar ook naar de nieuwe nummer 1. En dan heb ik het over De Bossa met Magnetic. Fijn weekend.
1: BNM. Top 15. Nummer 1.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzame Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhove is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhove is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhove vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhove was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhove is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhove is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhove vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhove was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Wat een echte kameraad aan mij. Is het een probleem? Geef mij. Maak u niet zorgen, jong. Ik maak ze op nee. De kans op mij rekenen. Til maar wie stree, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. Moord aan mij. Wie gezag, een echte kameraad aan mij.

Dans maar achter mij aan, jong. Ik zal dich leiden, want doe is een amort aan mij. En een echte kameraad aan mij. En natuurlijk zijn er mensen die slummer zien als ik.

Ik sta altijd voor die klooster. Bij alles wat ik doe, denk ik alleen maar aan dich. One, two is an emotion.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11